0: Ja, wat pomp? Eet je die shit?
1: Ja, mijn broer, zijn witmos.
0: Ja, maar kijk hier, mijn broer. Hoe mij niet voor een fucking poes wat niet.
1: Kijk je naar mijn broer. Wat even jou voor een poesie, man. Ons kind moest mekaar. Ons hebben ons klaargepraat.
0: Ja, oké, maar ik zoek niet dat kak niet. Ik zoek die shit. Eet je die fucking shit, mijn broer?
1: Ja, ik eet die shit, mijn broer. Hier die shit is die shit. Ja, ik kakkie. Ik zal nooit die kak van jou verkoopie. Ik sta hier op die fucking hoek. Hulle ken mij. Vraag je nog een man. Hulle zal van jou zee. Rompelstompel, ja. Die ouse shit is die shit, mijn broer.
0: Zo is die shit, ne?
1: Ja, mijn broer is die shit.
0: Je vat mij niet voor de fucking poes, nee.
1: Nee, ik vat die van jou voor de poes, mijn broer.
0: Oké, let's do this.